ngeen ngeen sant seen boppam xam naka ngeen koy jaamoo ngir ngeen yokk sant seen dina ci bu leer di leen déglu rajo Dunia.